0: hituge emme fumminu dudum ponete nenge etan ihsaase
1: miharu e karunae e aade hen nete ponefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jame sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam waahakata asarukata raagutakaayaku